finesse. Ik zou je letterlijk scheur uit je leggings gaan. Jij bent de best, best, best. Even dat je rest, rest, rest. Zij kan bukken op hele enge whip. Hey, wat douche, het is zonde als je zit.